Ek mocht hier in die mol ook wat van die heren. Mijn phone nummer is 205-813-1995. Dat is een knadische nummer. 205-813-1995. Het vreemd me dat we van jou waren kunnen op gemeenschap hebben en lood en nächste week waren te horen. Op waren heren.

Nu Jacobus dat vijfde kapitel het derde bij het zesde vers. Hij reed nog weder van de rekke. Nu galt een zelve als verrastet, en dat jef daarvan wordt een zeichnis jegen jun zenne, en wordt jun vlees opvreten zoals vier. Je haar schatz toop je leicht en de laatste door. Checkt, dat loon voor june arbeider, de june vlekken je eefst haar, dat je trig je hula haar, schricht, en dat je schrecht van den die je eefst haar, es en dem hert zeber oud zine uren, en dan je komen.

Je ha op eerd eppig en hoog her je leeft. Je ha je nog horte je maast, zoals tom slachtsdag. Je ha de je rechter veroordeeld en dood je mocht en de stunde je nicht je en on. Door zijn tijden en jedet landje vast, wo de goede tijden to een eng chema, wo jel chain viert houd, wo hungersnood en een chem. De irdische dingen zijn verjankelijk. Die worden alle schließlich verschwingen. Zo'ne mensen die er leven op irdische dingen boeren, worden om eng nust hebben. Ober zo'ne die er leven op eeuwige dingen boeren, worden alles hebben. De aarde wordt zo zijn als dat zij. Galater 6, 7 en 8. Laat je niet verleiden. God laat zich niet spotten. Dan wat immer een mens zegt, dat wordt hij ook aarde. Dan wer immer to zijn in het vlees zet, wordt van vlees dat verdorvenes arnte, en de die tom jeest zet, wordt van dem jeest, dat eeuwig leven arnte. 1 Johannes 2, 17, en deze welt verjet, ook de last deze welt. Ober wer God zijn welle deed, wordt eeuwig blijven. De dood wordt een mens van zijn geld een andere schatze scheiden. Wanneer een mens jiet zich eerst en bloos voor dat irdische leeft, dan wordt hij niemals tevreden zijn. Hij wordt immer meer willen hebben. Voor zonen die waar de geboren zijn, heeft de Heer versproken dat hij voor aan verzorgen wordt. De godloze deden zogar ook den loon van ihre arbeider terughalen. Dat kennen ze niet van dem Heer versterken, oh nee. Wat Jacobus en deze vaars van de godloze zegt, zal ons weten laten dat we niet zullen afjastig zijn over de godloze. Zonen die aanoprechtig zijn gewaast en er leven, worden bloos God zijn oeien een oordeel voor zichzelf opleiden. De dood wordt nu aankomen groot zoals dat voor alle mensen komen wordt. Ere schatzen worden hier blijven, en ze worden ganz alleen voor God stonen matten. Ze worden niet hebben wat aan van God zijn oeien een oordeel schonen kan. Zonen die er geld en een aanrechter waar je mocht ha, en besonders wanneer ze God zijn tjinge dolje direct ha, worden en schoond ver God stonen. Wat chevy dan van dit leren? Ik wil ons nu nog meer schriften nemen, die ons rood geven kennen. En harcht zorgvuldig, nu wat dit alles zegt, daar is nischt, dat we ha, dat God ons niet gegeven ha. En wanneer we daar voor je arbeid ha, oder betold ha, doch is dat van God. In 1. Korinther 4, 7 staat dit geschreven. Dan wer heeft die fair getrokken? En wat hast du dat die niet is gejeefd worden? Nu, wanneer die dat is gejeefd worden, waarom post du die dan als wanneer die dat niet is gejeefd worden? We zullen leren tevreden te zijn met zo'n als we ha. In 1. Timotheus 6, 6 bet 8 staat dit geschreven. Ober Godseligkeit met tevreden zijn is grote gewenst. Dan wie bracht er nust in deze welt hinein, en zegt je wie ook nust eruit drogen, en wanneer wie eten en kleden ha, dan wel wie door met tevreden zijn. Jiet zich zijn, of jenstig zijn, no zich zijn, en ans poche, es zee je gemeen, maak alle mensen, en dat is ook maak Christen te vingen, schoot. Ober dat is wie dat vlees de oude natuur zich uittrekken wil. Dat is aber nicht, zoals de Heilige Geest zich uittrekken wordt. Wanneer we ons dem Heilige Geest aangeven worden, dan wordt hij zich derg ons en den rechte weg uittrekken. Hebreeën 13, de 5e vers. Jun levenswandel zal ohne jiet zijn, en ziet tevreden met wat je ha, wils God heeft gezegd, ik word jun op geen weg verloten en op geen weg, waar ik jun verzieme. Dat meint dan, dat wanneer we dem Heer Jezus ha, dan hebben we alles wat ons mocht fehlen, wils hij wordt dort te zijn. Dat meint niet dat we niet arbeiden de brücke, aber we verloten ons op arm voor de wijsheid en de kracht dort te doen. 2 Petrus, het eerste kapitel, 2 bet 4 vers, zei dit: mocht je nood en vrede vermeerd worden, durch die volle Erkenntnis von Jesus Christus ans Herr. Seine Gotteskraft hat uns alles geschenkt, was
zum Leben und Gottseligkeit gehört, durch die volle Erkenntnis von dem, der uns berufen hat zu seiner eigenen Herrlichkeit und Vollkommenheit, durch wohnt er uns wertvolle und sehr große Versprechungen gegeben hat, dort wir dadurch keinen Anteil haben an seiner Gottesnatur und von der Verwesung loskommen, die in dieser Welt ist, durch die Lust. Solang als wir in dieser Welt worden sind, wird dort Gottlosigkeit und gottlose Menschen sind. Aber solang als Gott dort erlauben wird und die Radung der noch ob ist, worden Menschen kennen von dort Gottlosigkeit gerat worden. Gott hat sich zu seinen Kindern hingegeben. Wann Gott dem Herr Jesus nicht schon deed, wird er dann irgend Wort von Anstrig holen? Römer 8, 31 und 32 hat eine Antwort für uns in dieser Sache. Was soll wir dann zu all das sagen? Die sind eigener Sinn nicht schon, aber am Handgeben für uns alle, wird er dann nicht uns mit haben, alles, will ich schenken? Diese Menschen, von denen Jakobus in der ersten Vers in der 5. Kapitel redete, mögen ihr Geld, weil sie ihre Arbeit nicht betonen deden. Und danach, sie brauchte ihr Geld, ein gottloses Leben zu leben. Menschen tun dort nu auch. Andere sammeln dort Taupen und tun nichts damit. Sind aus wie haft Gott uns gegeben und dort macht uns ein Verwalter für Gott seine Sache, die er an uns hängt, geleicht hat. Er wird nichts zurückholen, was uns fehlen macht. Erstens haft er uns die Ratung durch den Herr Jesus gegeben, im Sonst. Und dann alles, was uns fehlen macht. Nimm dort im Glauben an. Wie Christus ist durch Gnade und Fried und Freude und alles, was für nu und für die Ewigkeit macht, nötig sein. Der Herr Jesus wird deine Sünde vergeben, wenn du ihm da noch fragen wirst. Er wird dir die Kraft geben, sodass du für ihn leben kannst. Aber du musst willig sein, von deiner Sünde loszukommen, sodass der Herr in dir regieren kann. Er wird nicht bloß ewig Leben geben, aber auch Freude und Fried nu in das Leben. Nun mehr das nächste Mal Gottes Segen, meine Freunde.